deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: ook deze.
1: Ik word high van de lucht, van verse dieselolie. Ik word dronken van het dronken van mijn oude trouwe Mac.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
4: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
4: Altijd!

0: kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits. Hey!

0: gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.
0: Altijd pionier.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overal droog en de zon laat zich de komende uren flink zien. Er staat slechts weinig wind. Aan het eind van de ochtend is het al aangenaam warm met een graad of 18. In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer bij een zwakke tot matige westenwind en maximaal rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer zo.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: je waard.
1: Maar ook deze.
2: Cassata, Cassata, Cassata in Milano.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

en deze. Maar ook deze.

0: 1024 weerbericht.
1: Het is overal droog en de zon laat zich de komende uren flink zien. Er staat slechts weinig wind. Aan het eind van de ochtend is het al aangenaam warm met een graad of 18. In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer bij een zwakke tot matige westenwind en maxima rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hello, hello, everybody, everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world.

Ja, ik was alleen in huis, want mijn vrouw die was niet thuis. Helemaal alleen. Ik verveelde me je rot, toen werd er op de deur geklopt.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Het zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: www.volle-hoven-2-wielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: deze. Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulergmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

zo'n schortje voor het lief. Vrouwen was toen prachtig, nauwelijks toen wel 80. En bissen chagrijnig wief. En zet ik de muziek aan, 's middags om 2 uur. Desloos

du bist ook nog wat jong. Ik leef weer een stuk of acht. Ik kijk naar die buik. Boom, mijn deur geeft luk. Er staat er nog zo'n rotjong in die pens in de wacht.

ik denk, mijn liefste. Het is de hoogste tijd om weer eens samen uit te gaan. Samen naar de stad, mijn liefste.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer bij een zwakke tot matige westenwind en maximaal rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

nagels afstaan. En ik zei, meneer, wat bent u hier aan het doen? En de jager zei, ik schiet hier alle neushoorns neer. En toen vroeg ik hem, waarom doet u dat? Waarop hij antwoordde, in de hoorn van deze beesten zit een stof die de potentie van de man verhoogt en deze stof is veel geld waard. En toen zei ik tegen de jager, maar heeft het niet veel meer waarde dat deze dieren in leven blijven?

Tijd Piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Om te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Dat meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met vijandige blikken aan.

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slechts zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zou moeten missen. Oh, waarom

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg,

0: Ik zing voor jong, ik zing voor oud. Ik zing voor iedereen die van mijn liedjes houdt.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Deze.
1: Sing, sing, sing, de flauwekul reggae. Sing, sing, sing, de flauwekul reggae.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Of hier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.
0: Altijd.

Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg mij soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat

Yes. Hi, people, yes. Here is Ronnie Reggie. Ronnie is altijd easy man. Ronnie is altijd cool, cool, cool, cool man. Mensen vragen wel eens, hey Ronnie,

met de gitaar om. Waarom speel je daar niet op? Dan mocht ik mijn hand optillen. Ik moest laatst solliciteren op het arbeidsbureau. Ik kom bij die baas, toen zegt die baas, hey, zoek jij werk? Ik zeg, ik niet, maar het arbeidsbureau wel. Ik zeg tegen die baas, jullie hebben hier toch zeker wel een vierdaagse werkweek. Toen zegt hij, ja, maar we doen er 5 dagen over. Moest ik op maandag beginnen? Ik kom om 1:01 binnen. Toen zegt die baas, hey joh, je had hier om 8:00 moeten wezen. Ik zeg, hoezo, is er wat gebeurd dan? Cool, cool. Afijn, moesten we planken versjouwen? Planken versjouwen? Zegt die baas, hé jongen, je collega's nemen 2 planken op en nek en jij maar 1. Zie nou, zijn die anderen zeker te lui om 2 keer te lopen? Cool, cool, cool, easy. Hak op een gegeven moment, hak een splinter in mijn vinger. Zeg een collega tegen mij, die splinter moet je eruit halen hoor. Ik zeg, doe ik ook wel, maar niet in de koffiepauze. Cool, cool.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Maar ook deze.
1: Hier is een bosje rode rozen. Die heb ik voor jou uitgekozen.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulilin Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

vertrokken wij uit Wijdeveen, vertrokken. Vertrokken wij uit Wijdeveen. Het water stond ons in de sokken.

0: lezen.
1: Für schöne Mädchen aus Deutschland heb ik een idee. Schöne Mädchen aus Deutschland mogen met me mee.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
2: Altijd piraten.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog met uitzondering van het noorden en oosten van het land waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piraten.

0: Jongen Stijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen

hem noem ik Bas. Die dotter van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen.

0: een moment maar bedrogen. Toch laat je me alleen.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio.

Ja, lieve meid, eens als je groot zult zijn, dan gaan we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid, en op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

should never.

0: 1024. Weerbericht.
1: Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
2: Alleen maar hits draait.
3: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
3: Radio 1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: 12-2-4.
1: Lieve mensen, zo'n 2 jaar geleden had ik nooit durven dromen dat dit liedje mijn leven zou veranderen. Pierre Carter schreef dit liedje voor een zangeres uit België. En ze is hier vanavond. Hier is Mieke.
2: Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.
1: Jongens, geef haar even een applaus.
3: Wees geen zorgen.

En dan zie je bloemen. Alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voor

Ja, luisteraars, een goedenavond. Ik hoop dat jullie allemaal te horen zijn. Althans, ik te horen ben. Ja, het was momenteel... ik had alles klaargezet. Ik ben naar beneden gegaan. Ik wil nog even een bakje koffie pakken. En ik kom terug. En een technisch probleem. Maar ik hoop dat ik weer goed te verstaan ben hier op Radio 1224 natuurlijk. Ja, het was weer even allemaal weer alles aanpassen en alles te doen. En ik hoop dat het inmiddels in orde is. Maar goed, we gaan wel lekker plaatjes draaien op de maandagavond. Ja, dit is Dietje Bert. Ja. Het zit soms tegen en het zit soms mee. Ja, bij mij staat het even tegen vanavond. En dat gebeurt wel eens vaker. Ja, dan doet de techniek wat anders wat ik wil. Ja, maar zo zullen jullie er ook wel last van hebben, neem ik aan. Misschien niet altijd, maar goed. Ik zou zeggen, ja, mensen, de lijnen zijn gewoon open, u weet het. 06 28 13 24 21. Ja, de verzoekserver kan ook via onze verzoeksite, de website natuurlijk. En dan gaat hij naar de verzoekjes en dan komt het allemaal bij ons binnen hier op de plaat. En dan kunnen we dat even voor jullie uitzoeken. Ja, ik heb nog niet naar alle plaatjes klaarstaan natuurlijk nu, omdat het hele programma een beetje in de war ligt. Maar wat ik momenteel op de draaischijfjes heb liggen, dat is eentje van Rita Hoving en eentje van Bonnie en José. Dan gaan we zo meteen eerst maar beginnen en dan heb ik iets tijd om nog weer te veranderen. En dan kom ik straks wel weer in eten. Jepa. Dus nogmaals, mensen, hopelijk begrijpt u het. Een klein mankementje hier aan de kant in Hengeloze Wind. Technische storing. En wat het is, ja, vraag me niet wat. Ik heb het nog niet ontdekt. Maar op een gegeven moment, ja, het werkt weer. Dus ik heet jullie allemaal van harte welkom op deze maandagavond, de gezellige muziekavond. Ja, onze Heina Ton, ja, die is weer paraat. Hij schreef mee een appje. Hij zegt, oh Bert, ik ben er weer bij hier vanuit Kesteren. En er komen natuurlijk een paar plaatjes die kant op aan, hè. Ja, het was even lastig, maar goed. We gaan het proberen, we gaan het doen. We zijn er klaar voor en we gaan de plaatjes lekker die kant op aandraaien. Hè? Dus luister gezellig mee op de maandagavond. De gezellige muziekavond vanuit Studio.

witte anjes, rode rozen, heb ik voor jou uitgekozen. Omdat jij de allerliefste bent voor mij, krijg jij de mooiste bloemen van mij. Jij krijgt de mooiste bloemen die er zijn, want de tijd met jou, mijn liefste, was zo fijn. Nog bedankt, het was een hele goede tijd, maar mijn vrije schat, die wil ik nog niet kwijt.

Ja, ja. Hij is er nog. Ja, hij is er nog. Ja, ja. Nou, nogmaals, mensen, een goede avond. Dit is Dietje Bert vanuit Hengelo. Ja, Studio Hengelo is er weer. Natuurlijk vanuit ja, plaatsje Hengelo. Zegt al veel, hè. Ja, kleine problemen met het opstarten hier en met de apparatuur. Ik weet niet waar het was. Maar ja, we hopen weer tot een uurtje of 10. Gezellig op de maandagavond. Leuke plaatjes die kant op aan te doen, hè. En ook heet ik Jozef. Een hele goede avond natuurlijk, Jozef vanuit Weert. Ja, ja, onze Jozef is verhuisd, zegt hij. Ja. Maar ja, hij schrijft er weer wat anders bij. Hij luistert niet zo vaak naar DJ Bert. En dat is weer wat minder, hè. Ja, maar momenteel, ja, hij luistert niet meer zo vaak naar Peter. Want Peter is helaas, ja, wegens omstandigheden niet meer online. Maar hij komt weer terug. Hij komt weer terug, ons Petertje. Maar goed, ik heb een plaatje klaarstaan van Jozef en Atja en Gisha. Ja, die kennen jullie nog wel van het Songfestival. Het is even een heel ander repertoiretje, maar goed, we doen het ook beginnen vanavond. En natuurlijk gaat die plaatjes in de rond voor iedereen, ook niemand uitgezonderd. Daarna heb ik een mooie plaat klaarstaan van Stefje Eckel. De klok die tikt maar door. Ja, dat is maar goed ook, hè, dat de klok doortikt.

Maar goed mensen, een groetverzoek. 0628 13 24 en dan de 21. En natuurlijk ik, Egbert, een hele goede avond. Niet te vergeten, onze Egbert. Plaatjes gaan uiteraard ook die kant op aan, hè. Nou, luister gezellig mee met Atja en Kiesja. Jullie kennen het vast nog wel.

0: Ja, daar was hem dan. Ja, en dan hebben we een klein probleempje. Maar goed, dan kondig ik nu vast het verzoekje aan. Ronald Heusman heeft een plaatje aangevraagd van Wim Sonneveld. En de titel daarvan is Ons Dorp. Komt-ie.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

het mooie nummer van Wim Sonneveld. Ja, het is een heel oud nummertje, maar goed, wel mooi. Ja, we gaan lekker verder met de Atlantico's en met Anouska. En daarna rijd ik nog een lekkere plaat van de Voortak. Dus blijf er gezellig bij, mensen. Komt-ie.

Ja, lekker nummertje. Vortak, mijn leven. Ja, we gaan lekker verder. Natusha, Natasha. Van de Calimero's. Ja, die kennen we ook allemaal nog wel, hè.

Ja, dat waren de Calimero's. Ja, mensen, ja. Ik heb nog steeds een technisch probleem met deze CD. Ik probeer het iedere keer weer op te lossen. Maar helaas, het lukt nog niet echt. Maar goed, we gaan wel lekker verder. Het volgende nummertje wat ik klaar heb staan is er eentje van Alex Meisner. Dat is een polkaatje, hè. Dus daar gaan we ook lekker draaien hier. Lekker polkaatje. Komt-ie.

trio was daar met Boogaloo. Ja, volgende nummer, de Malando's heb ik klaarstaan. En daarna een mooie plaat van Corolla. Ja, we gaan nog even naar Boogaloo. Hop, hop, hop, olé. Nou, we gaan lekker verder met Malando's. Daar komt-ie.

Ja, zangeres zonder naam. Ja, helaas, helaas, helaas. Ze is niet meer onder ons, maar het verzoekplaatje is nou ja, in de ronde gegaan natuurlijk voor onze Heina Ton, het kerstrené. Ik weet altijd dat hij daar een favoriet van is en ik draai meestal in mijn uitzending wel een verzoekplaatje voor hem. Nou, Heina, voor deze, voor jou, hè. Nou goed, het volgende. Even kijken, we hebben nog iemand, die is ook al niet meer onder ons, zie ik wel. En dat is als je vrienden hebt, weet je wel, als je wint, dan heb je vrienden. Maar als ik het zeg, dan weten jullie denk ik wel. Dat is een mooi nummer van Herman Brood. Luister gezellig mee, Herman.

zo is het maar net, hè. Als je wint, heb je altijd vrienden, hè. Maar hoe weer als het minder wordt, ja, dan zijn ze gauw gezien. Ja, ja, en dat willen we natuurlijk niet, hè. Maar goed, het volgende. Ja, we hebben nog een aantal plaatjes klaarstaan. Ik heb een mooi plaatje van Frank en Mirella klaarstaan. Ja, het is sneeuw in augustus. Nou, dat hoopt natuurlijk niemand. Alhoewel, het klimaat verandert wel onder ons. Ja, ja, ja, ja, ja. Het verandert erg, hè. Maar goed, daarna draai ik een mooie plaat van de familie Doeven. Die kennen hem ook allemaal. Je hebt me op een hootje laten beten. Ja, langzamerhand gebeurt dat veel vaker. Dat er veel meer mensen op een hootje moeten beten. Het wordt allemaal onbetaalbaar. Het wordt allemaal duur, hè. Maar we beginnen met Frank en Mirella. Komt-ie.

trein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten,

Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was Willem Deun was dat. Ja, ook alweer onder, niet meer onder ons. Ja, helaas, helaas. Maar goed, we hebben wel iemand die wel onder ons is. En dat is Ronald Huisman. Ja, Ronald die vraagt geregeld een plaatje aan. Dat heeft hij dit keer ook weer gedaan. Hij vraagt een mooi nummertje aan van Henkie Westbroek. Ja, momenteel is het 9:58, mensen. En ik hoop nog een half uurtje dat mijn apparatuur het uithoudt. Want mijn jingle machine werkt niet meer en de tunes werkt niet meer. En het is een beetje, ja, een beetje bij elkaar geraapt momenteel. En ik zit tussendoor iedere keer wat te proberen. Maar goed, helaas lukt dat niet altijd. Dus ik denk, laat het maar even zo. En daarna 10:00, misschien morgen nog een dagje. En dan even kijken wat er dan aan de hand is. Maar laten we nu nog even lekker een paar plaatjes die kant op sturen, hè. Ja, zelfs je naam is mooi, is de titel van Henk Westbroek. Die gaan we zometeen draaien voor Ronald Huisman. En natuurlijk uiteraard voor alle luisteraars, hè. Niet alleen voor Ronald. Ja, ja, ja. Ja, we moeten maar mee doen, zegt wie dan hier, hè. Maar blijf erbij tot een uurtje of 10, Dietje Bert vanuit Studio Hengeloze Wind.

0: de gordijnen.
1: Ja, ja, meisjes van de nacht. Ja, die heb je wel nodig, hè, soms. Maar ja, goed. Wie we ook nodig hebben, dat is Johnny Cash. Johnny Cash. Een ontzettend mooi nummer. Een ontzettend goede artiest, natuurlijk ook. En die ga ik even draaien zometeen. Daarna draai ik nog een mooie plaat van Annette. En de plaat is van de Beatles. Maar we beginnen even met Johnny Cash, hè. Luister maar mee.

Ja, luisteraars. Ja, het is momenteel 10:02. En deze DJ houdt weer voor gezien, hè, vanavond. Ja, we gaan van de week eens even lekker aan de slag. Eens even kijken wat nou de oorzaak is geweest met alle problemen die er zijn. Het is niet fijn, het is een beetje waardeloos. Je moet zoveel schakelen, zoveel handelen. Ja, normaal werkt het allemaal lekker, maar goed. Ondanks dat heb ik toch wel weer een aantal plaatjes kunnen draaien en mogen draaien natuurlijk bij 12:24. Er is een beetje weinig reclame gemaakt, weinig intues en weinig spotjes laten horen, maar goed. Het is momenteel eventjes niet anders en ja, volgende keer doen we het lekker weer beter. Hè? Dan gaan we de hele avond lekker spotjes draaien. Maar goed, mensen, iedereen bedankt voor het luisteren. En iedereen zometeen die naar bed gaat, een hele goede nachtrust. Alle mensen die een beetje ziekjes zijn, zou ik zeggen, ja, een hopelijk goed herstel. En gewoon allemaal snel weer beter worden, hè. Ja, en dan stem je maar lekker af op 12:24 de hele dag. En dan hoor je maar lekkere muziek, hè. Maar goed, ik heb het wel gedaan. Ik heb leuke plaatjes mogen draaien. Ik heb leuke verzoekjes mogen doen. Het was wel vrij rustig op de lijn, maar goed, het is maandag. Altijd een moeilijke avond, zeggen ze. Ik wens jullie allemaal een hele goede nachtrust. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was DJ Bert vanuit Hengelo, Studio Hengelo Zwiend. De groetjes. Dag hoor.

0: Deze.
1: Hey Joe, I told you so. Easy come and easy go.
0: Gas erop. In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on the short.

0: 12-2-4. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 12-2-4.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.

0: En dan had je van Pat Boon, moet ik wel mijn microfoon aanzetten. Goedenavond, 12-2-4. Uit de Beek even bij je nog de nachtburgemeester tot...
1: Omi Overuit ja, de
0: ja,
1: Week.
0: Op middernacht, middernacht, ja. Goedenavond, Jozef. Was er gelijk bij. Jozef zag hem al verschijnen. Jozef, goedenavond, we gaan weer terug. Pat Boon, 63 kwam het vandaan. Speedy Gonzales kent iedereen wel, denk ik. Dit is Pisa, want ze wel Spanen van meegen.

oudje van de Bengals uit 1989 hier op jouw 1224. Eternal Flame. Dit is een echte piratenknijter. Deze ken je allemaal. Let op, let op. Theo Briek Diepenbroek. Die ken je wel, tuurlijk ken je die.

kent hem niet, wie kent hem wel. Hè? Kwart over elf alweer wel hier op 12.24 op de maandagavond. Hè? Ja. Even een rustig nummer gaan we dat doen, hè. Maribel, daarna komt even Eric Carmen er al naar 1976. Stay tuned.

Here It Come. En hoor je hier van VV. Ja, eind jaren 70 geloof ik of zo was het, hè. Ik heb nog iets van BZN. Wist je dat BZN ook nummers in het Nederlands gezongen heeft? Ga ik er even eentje laten horen aan je.

nou zo waar als je een plaat pakt die je niet kent, zoals deze. Ja, ik ken hem niet. Hoewel, lekker wat brood, maar het staat hier alleen als doorheen. Dat kan me wel niet voorstellen. Maar ja, maakt niet uit. Hè. Maakt niet uit. Half 12 hier, 12 uur.

Ken je zijn stem nog? Ken je het vast wel? Een ex-Beatle, hè? Cat Stevens was dit hier op 1224. Ook alle mensen die meeluisteren op de Middenhof, 1224 kilometer, 245 meter. Goedenavond. Also our international listeners in Europe, on 1224 kilocycles. Good afternoon.

Het is Capetus. Geef me je hand hier op 1224. Goedenavond, door Ronald en Montfort. Luistert ook mee, hè? Mooi. Nog een kwartiertje ben ik bij je, Ronald. En dan haal ik weer over op de non-stop muziek natuurlijk, hè? Ja. Pak even een oudje van Albert Hammond erbij. Peacemaker.

een van de bekendste platen van de Cats, hè? Uit Volendam. Hè? Het verhaal kan je wel lezen als je het even opzoekt op YouTube. Dan weet je het hele verhaal hoe het, waarom ze deze plaat gemaakt hebben. Natuurlijk, ik ga dat niet allemaal uitleggen natuurlijk. Zo'n s'avonds laat bij je. Dit is Anouk uit Den Haag. In het Nederlands zingt ze even.

bezoekje uit Den Haag. En Den Haag, ja. Maar plaatje nog ben ik ook weg, jongens. Dan gaan we een beetje doen. Ken je deze nog? Status Quo. Houd je van ze. Heel lang geleden. De Pixies of Mystic Man.

Lijkt je even een pingel op de gitaar. Heerlijk, ja. Pictures of Mystic Man. En het verre hit verleden de status quo. Ik heb er nou net eentje voor je vanmiddernacht. Wel rust allemaal. En tot de volgende keer. Misschien wel morgenavond weer later. Je weet het niet. Ik ben niet van niks de naam burgemeester hier op 1224. Ken je allemaal wel. 73. The Rolling Stones. Wel rust, hè. Morgen gezond op. En denk daar. Goedjes.

0: volle24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: keuze.
1: Want vergeet maar wat passiert is. Die tijd die blijft niet staan.
0: Maar ook deze.
2: Ik vind je leuk zoals je bent. Zoals iedereen je kent.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
5: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
5: Altijd.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio

We waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat wij weer bij elkaar zijn. Maar dan